Jij zegt, dat was Bathsheba niet. Ik ben bezig met een lied. Uriade heet dit.

Ja, dat was hem eens. Goedenavond allemaal, deze keer in zijn Nederlands. Welkom bij het programma op deze koude, winderige zondagavond hier in Albany, West-Australië. En mensen, moet je nou eens even kijken, 26 juli. Dat betekent dat dit dus alweer de laatste zondag van de maand juli is. Volgende week zondag zitten we hier alweer op de 2e augustus. Gloeiende. Wat gaat de tijd toch snel, hè? Laten we even goed doorgaan. Er zijn er alweer 7 maanden van het jaar weg. Net zo makkelijk. Nou ja, goed. We zullen wel zien wat het allemaal moet worden met die tijd. Het gaat zo vlug tegenwoordig. Maar goed, hartelijk welkom bij het programma. Zoals ik al zei, ik heb al van verschillende mensen gehoord als ze weer meeluisteren. Altijd gezellig. Dus vanavond gaan we een beetje... ik ga niet het hele programma dus liedjes spelen van Nederlandse zingers die vertaald zijn. Maar er komen er wel veel in voor vanavond. Dus ik gooi ze een beetje door elkaar heen. Een beetje dit en een beetje van dat. Dat zul je wel merken. Ik heb een paar andere mooie liedjes gevonden. Ik heb ook weer een paar mooie liedjes gevonden voor onze Zuid-Afrikaanse luisteraars. Dus dat zal ook allemaal wel weer lukken vanavond. En ja, we zullen wel zien wat het allemaal weer wordt, mensen. We hadden dus zo net John Rot met Halleluja. En nu hebben we Grat Dame. En die zingt een Demus Roussos medley. Ja, natuurlijk, Demus Roussos die zong toen ook van allerlei soorten liedjes. Dit is een medley. En die wordt ook in het Nederlands gezongen. Dus hier komt-ie.

Ja, dat was hem dan. Een grote dame met een Demos Roussos medley natuurlijk. Zoals je dat allemaal hoorde. Wat voor waren het allemaal precies? Ik zou het niet zo gauw weten. Maar goed, dat maakt niet uit. Wat hebben we nog meer mensen? Er is eigenlijk niet veel te vertellen. Ja. Zoals velen van jullie al gezien hebben, de snor is weg. Na een jaar of 20 denk ik dat hij een keer eraf gekomen is. Maar ik ben het nou alweer zat hoor. Het is 4 dagen en ik ben het weer zat. Dus bij volgende week zondag dan staat er wel weer een snor. Dat zullen we weer laten staan. Want veel mensen ook reageren. Mijn kleindochter, mijn oudste kleindochter, die is 17, net over de 17. Die had me nog nooit zonder snor gezien. Die zegt, opa, dat staat helemaal niet. Dat moet je maar weer terugzetten, die snor. Ik zeg, nou, zo vlug gaat dat niet. Dat duurt wel een weekje of zo. Maar goed, we zullen wel zien wat ook dat allemaal wordt, mensen. Ja, voor de rest, zoals ik al zei, er valt hier niet veel te vermelden. Het is koud, het is nat, het is vervelend weer. Maar ja, het is winter, dus laten we het daar maar op houden. Ik heb ook net vernomen dat in sommige plaatsen in Nederland ook regent. En natuurlijk in Frankrijk en bij Spanje daar enorme bosbranden. Dus wat doe je eraan? Het is deze tijd van het jaar. Hebben ze nog geluk daar in Spanje en in Frankrijk dat de rook niet naar Amerika waait? Want als je nou in Canada die bosbranden hebt, dan gaat die rook naar Amerika en dan krijgen ze gelijk 50% tarieven erbovenop. Dan hadden ze die rook maar weg moeten blazen. Dus ja, heb je toch weer een beetje geluk in Frankrijk en Spanje dat dat niet gaat. Hier krijgen we nou ook 12,5% tarieven van de heer Trump. Omdat we dus slavenarbeid hebben hier, zeggen ze. Nou ja, ik weet het ook niet. Ik heb er nog nooit van gehoord in de laatste 100 of zo jaar. Maar goed, hij zegt het. Dus het zal wel waar wezen. Die man kan het weten. Laten we eerlijk wezen. Oké, jongens, ik ga het nog een liedje spelen. Dit is Marianne Weber met Moeders Laatste Briefje.

0: Ja, dat was hem natuurlijk, Sylvia's moeder van Drukwerk. En Sylvia's moeder was natuurlijk Sylvia's mother van Dr. Hook en The Medicine Show. Oh ja? Ja. Oké, mensen, wat hebben we nog meer voor je klaarstaan? Nog eentje maar. Deze is van Willem Duin, Bluffers en Suffers. En je zal hem wel herkennen als je het hoort. Zo, hier gaat hij.
1: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten is een vak, het is lezen van gedachten. Ik zie

0: Ja, dat was natuurlijk Willem Duin met Bluffers en Suffers. Oftewel de Gambler van Kenny Rogers. Was het Kenny Rogers of was het die andere? Nou goed, maakt niet uit. Ja, Kenny Rogers. Wie was het? Ik moest even goed over nadenken. Ja, dat was die. Maar dan hebben we nog meer muziek voor je klaarstaan zo. Maar dit ging over kaart. Hè? Want natuurlijk, de Bluffers en Suffers gingen over kaart. En kijken wanneer dat je je hand neer moest doen. Heb je natuurlijk ook de deck of cards. Oftewel het spel kaarten. Hebben we ook voor je klaarstaan van Gerard de Vries.
1: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen. Want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

Ja, dat was hem nog, Gerard de Vries natuurlijk. Gaan we er straks nog eentje, 2 uur, dan ga ik er nog eentje van draaien. Maar dat had je sowieso al wel verwacht, zou ik denken. Hey, dit is een liedje van Frans Brouwer. Ik heb niks met de Nederlandse of de Engelse muziek te maken. Maar zoals ik al zei, ik gooi er een paar tussendoor om alles een beetje in organisatie te houden hier. Want er moet veel gebeuren natuurlijk. Veel cd's zit ik heel de tijd al uit te zoeken en andere dingen. En Teun die stuurt mij ook liedjes op uit Zuid-Afrika. Dus die zit ook mee te werken aan het programma. Altijd heel fijn en heel erg gewaardeerd. Dus dit is gewoon een liedje van Frans Brouwer met Heb je even voor mij.

We hebben er nog een 22, we hebben nog een kleine 22 minuten te gaan voordat het eerste uur alweer afgelopen is hier op 100.9 Albany 100.9 FM, oftewel Great Southern FM hier in Albany, West-Australië. Oké, nou het volgende liedje, oh ja, dat is van Rijk te Rooijen met Nelly van der Heuvel uit de vierde klas. En dat liedje dat klinkt zo al. Nou, gaat het eerst maar raaien. Teun die zal het wel weten. En gaat maar raaien. Kijk of dat je het weet. Hier komt hij. Rijk te Rooijen met Nelly van der Heuvel.

Ja, dat was hem dan. Rijk de Rooier met Nelly van de Heuvel uit de vierde klas. Maar wat voor liedje was het? Het was natuurlijk Tie a Yellow Ribbon rond of Around the Old Old Tree. Oké, daar heb je het dan. Net zo makkelijk, mensen. Waar komen ze vandaan? Hè? Waar komen ze vandaan? Die gek dat je zoveel Nederlandse liedjes hebt uit die uit het Engels vertaald zijn of met een Engelse melodie. Hier is Rijk de Rooier. Oh nee, die hebben we net gehad, lul. Jan Smit met Als de Nacht Verdwijnt.

Ja, dat was hem dan, Jan Smit, met Als de Nacht Verdwijnt. En ondertussen mensen, is het 14,5 minuut voor achter. En het gaat weer lekker door. Ik heb er nou nog eentje klaarstaan. Oh ja, ja, waarom niet, hè? Deze, nou, die kan ook niet missen natuurlijk. Het is er eentje, die kennen we allemaal. En het liedje van Harry Belafonte. Oké, deze keer vertaald en gezongen door de heer André van Duin.

0: Jij kan het als beste.
1: De mist trekt al over de pier. Laat me gaan.
0: Ja, doe maar.

0: Ja, dat was hem natuurlijk, Jan Rot, met Het Strand van de Haan, oftewel Mall of King Tar. Ja, dat was hem. Nou mensen, moet je luisteren, nog een 6,5 minuut, maar ik heb ja, 2 liedjes misschien gaan, misschien niet. 1 liedje gaat nog wel, dat ga ik nog even doen. Moet ik even naar de tijd kijken, gaat nog net. Maar deze is van Het Dingetje en dat is Houd toch die kop, oftewel Shut Up in Your Face.
1: Hallo, ik ben Pino en ik heb iets speciaals voor jou. Ben je klaar? 1, 2, 3, 4. Heel veel jaar geleden, ik woonde nog in een huis. En die mama die zei altijd, voor die donker thuis. Voetbal op de plein en weer een ruit kapot. En een klap voor de kop. Later was ik groot, moest werken voor de kost. Het was ook lang niet leuk, nee ik wou niet maar ik moest. Geld, het moest er zijn. Die familie die was zo groot. Ik lijk wel idioot. Maar die mama zei...

Doch gut, was läuft das noch wieder ab? Ach, er haut in den Kopf. Ein die Solo auf die Akkordeone. Molto bene, va bene, no? Maar komt een dag en dan ben ik een grote ster. En dan maken ze de tv-show en de filmen. En die mensen die komen van die einde en ver. Maar ik blijf mijzelf. Ik verander geen enkel ding. Steeds dansen en zingen. En een ding.

kopen. Ah ja, dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd ook de kop. Ik zing dit lied voor al mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel. Kijk, ik zing, wat is er aan de hand? En u zingt, en dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal, ach, houd op de koppen. Oké, laten we proberen.

0: Ja, dat was natuurlijk Jannes met Alles wat je hebt mag ik houden, dam dam. En ondertussen, mensen, is het 8 uur geworden. Laten we naar het weer gaan kijken. Hier in Albany op dit moment kans op een lichte bui. En ook in de vorige uur blijft de kans op een bui heel groot. Het is 14 graden op dit moment. Het is vandaag 15 geweest. Het was nogal, begon warm te worden, zegt men. Met maandag 14 graden en regen. Dinsdag 14 graden en regen. Dan woensdag 15 graden bewolkt. Donderdag 18 graden en zon. Vrijdag 19 graden, maar ook weer kans op een bui. Dan zaterdag terug naar 13. Dankjewel. 6 graden naar beneden in één dag. Zondag 14 en maandag 16. Allemaal bewolkt hier in Albany. Het ziet er niet echt niet heel goed veel uit. Hoor. De wind is een beetje gedraaid. Die is de laatste tijd behoorlijk wat uit het noord-noordwesten gekomen. Die komt nu op dit moment uit het west-zuidwesten. Maar ze zitten met windstoten tot 55 km per uur. Dus dat valt ook niet mee. Het is zoals ik al zei, het is 14 graden nog steeds. Maar het voelt aan als 6 graden. Dus ook kitter koud. En we hebben 8 mm regen gehad in de laatste 24 uur. En ze verwachten 1 mm in de volgende 24. De vochtigheid hier is op het ogenblik 79%, moet ik altijd omdraaien. En de barometer die staat op 1021 en die gaat langzaam omhoog. Dat is het voor Albany. Zullen we kijken wat het is in onze hoofdstad hier in West-Australië, in Perth. Ook daar op dit moment 14 graden, maar daar gaat het van de week een beetje beter dan bij ons. Maandag 17 met zon, dinsdag 17 met zon, woensdag bewolkt 18, donderdag en vrijdag 21. Dan zaterdag ook daar kans op een bui en 16 graden. Zondag 18 en volgende week maandag 20 graden. In Melbourne op dit moment 12 graden. Maandag 16 met zon. Dan de volgende 3 dagen regen met 16 en 13 en 13. Vrijdag 13 met zon. Zaterdag 15 met zon. En dan zondag en maandag ook daar weer regen met 12 en 13 graden. Dus waar je maar kijkt hier in Australië, behalve in Perth gaat het redelijk. En natuurlijk in Darwin, dan zit het altijd goed deze tijd van het jaar. Zullen we even kijken wat het is in Amsterdam. Op dit moment regent het daar. 21 graden, blijft ook regenen tot een uur of 4 vanmiddag. Maandag 21, dinsdag 27, woensdag 32. Nou. Donderdag 27 bewolkt, vrijdag 23, zaterdag 23, volgende week zondag 26. Dus daar allemaal lekker weer, alleen een beetje regen vandaag. Voor de rest van de week ziet het er goed uit. Beetje warmpies op woensdag 32. Nou ja, goed. In Portugal is het 21 graden op dit moment. Ook daar regent het. Blijft het ook nog een paar uur regenen, tot een uur of 4 vanmiddag. Maar dan gaat ook daar weer de zon schijnen. Nou, bijna hetzelfde als Amsterdam. 22 op maandag, 27 op dinsdag, woensdag 32. 27 op donderdag, 23 op vrijdag. Zaterdag 24 en volgende week zondag 28 graden. Maar ook daar regent het behoorlijk hard als ik het nu zo zie. Mijn zus die zit op de camping ergens in Brabant. En die zei ook daar regent het. Die zit in de caravan, ook daar regent het. Sint-Nicolaas ga in het noorden des lands. Ook daar regen op dit moment. En daar is het nu 20 graden. Dan loopt het nog op naar 21. Maandag 21, dinsdag 25, woensdag 30, donderdag 28, vrijdag 23, zaterdag 22, zondag 26. Allemaal met zon of een klein beetje bewolking in Sint-Nicolaas-Ga. En dan zullen we er nog eentje doen. Even Maastricht helemaal naar de andere kant van het land. Dus van Friesland schieten we helemaal door naar Maastricht. Ja, dat is, zou ik kunnen zeggen. Ja, Teun, bij jullie is het op het ogenblik warm en daar zijn we nog niet bij geweest, maar dat zullen we zo doen. Even kijken hoor, Maastricht op dit moment 21 graden. Hebben ze straks ook nog later in de dag kans op een uur, nog behoorlijk wat regen. Zeg maar van een uur of 5 vanmiddag tot morgenochtend een uur of één blijft het daar regenen en drizzelen. Maar daarna, of motregenen noem je dat in het Nederlands, geloof ik. Maandag 24, dinsdag 29, woensdag 33, donderdag 32, vrijdag 27, zaterdag 26. Dan zondag ook in Maastricht weer 30. En daarna krijgen ze weer een paar dagen regen. Dat is Maastricht. Dus we zijn van de ene kant in het weer van het land naar de andere kant geweest. Nu zullen we gaan kijken wat het is in Kaapstad. 21 op dit moment. En wat zei ik, het was in Nederland was het op dit moment ook 21, maar daar regent het. In Kaapstad schijnt de zon. Hebben ze wel, mijn verontschuldigingen, maandag kans op een buitje met 17. Dan dinsdag 19, woensdag 19, donderdag 20, 21 op vrijdag, 23 op zaterdag, 24 op zondag. Dat is in Kaapstad en dat is natuurlijk niet een stukje weg bij Teun, ligt meer aan de kust. Teun zit een kilometer of 30 of zo, 35 verder naar het binnenland. Zullen we gaan kijken naar het binnenland? Hij zegt ja, hij had dus gezegd. Het is warmer dan in Nederland in zomer. Ja, dat ben ik met je eens. Brekkenveld, dan zullen we even kijken. Het is vandaag 25. Gisteren was het 24. Maandag 18. Dinsdag 20. Woensdag 21. Donderdag 21. Vrijdag 23. Volgende week zaterdag 24. Dus het gaat bij Teun, gaat het de goede kant op. Daar gaat het weer steeds beter worden. Hier blijft het nog een poosje belabberd. Maar goed, daar kunnen we voor de rest ook niks aan doen. Dat hoort er nu eenmaal bij, mensen. Dat, ja, zo is het. Dat zijn van die dingen met het weer. Hè. Kun je niks aan doen. Het is natuurlijk winter, zoals ik al zei. Oké. Nou, het eerste uur hadden we al een liedje van Drukwerk met Sylvia's moeder. Dit is nog een liedje van Drukwerk met Schijn een lichtje op mij.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
2: Oh, je frek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Ja, o middernacht, schijn een lichtje op mij. Ja, je hoorde het ook al in het Engels, dus dat ging goed. Het volgende liedje, mensen, kijk of jullie het kunnen rijden. Teun, die weet het wel, die had hem zelf opgegeven. Dit is Bob Bouder met Voor Niets.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd, naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Iedere avond zorgen voor de dag van.

Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Nou, toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

Ja, Bob Bowder met Gratis voor Niets. En het was het liedje van, in het Engels, was natuurlijk No Charge van Melba Montgomery. Zo, nou, dat hebben we eventjes gehoord van Teun. En die Bob Bowder, die zong vroeger met de ZZ en de Maskers. En hij was ZZ de zanger. Nou ja, kijk, hier kun je van alles leren. Zelfs ik leer er nog van. En het, maar die Teun heeft natuurlijk een enorme waarde als het op zangers en zo uitkomt. Nou, hij kent zijn muziek heel goed. Hé, hey, dit is ook een mooi liedje. Het is, wat was het ook weer? Mariolijn Meijers en Jan God samen. En dat is Non je ne regret. Oftewel, nee, niemand niet.

0: Ja, dat was hem dan. Nee, niemand niet. En betekent, ik heb nergens spijt van. Ja, het was niet uit het Engels, maar het was uit Frans. Begrip ik ook wel. Maar dat geeft niks. Ik vind het altijd een heel mooi liedje. Zo, daarom. En ik had al gezegd, wat het spelkaarten van Gerard de Vries. Ja, de Matthijsen moet er ook bij natuurlijk. Hè. Dat hoort er gewoon bij, mensen. Het is Gerard de Vries en Teddy Beer.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

Ups, lijkt het duidelijk de verkeerde van gevonden. Daar komen we straks wel bij terug. Gaan we eventjes door met een ander liedje. Heel net zo makkelijk. We hebben daar nummer 7 op staan. Met elke zonnestraal ben jij.

Ja, dat was hem dan. Elke zonnestraal, dat ben jij. Ik mag even kijken wie dat was alweer. Dat was Charlene. En nou het volgende liedje wat ik voor je klaar heb, zijn ze mensen. Dat is Mieke Telkamp, maar het is waarheen, waarvoor. Maar, moet ik je even vertellen. Dat is natuurlijk Amazing Grace.

Ja, dat was hem dan natuurlijk, Hotel El Dorado. En dat is natuurlijk op de muziek van Hotel California. Oké, dat was Jan Rot en Marjolein. Het volgende liedje, mensen, is van Herman van Keken. En dat is Papi loopt toch niet zo snel. Natuurlijk vertaald ook weer, dat is ook in het Engels gezongen, Daddy don't you walk so fast. Maar hier komt hij, Herman van Keken.

Ja, dat was hem. Papi loopt toch niet zo snel. Oftewel, Daddy, don't you walk so fast. En het volgende liedje is van Nicole. Dat is uit het Duits. Een beetje vreden. Nou ja, goed, ik praat geen Duits. Duits ken mij ook niet. Ik ook dus geen Duits. Het is wel apart. Een Duitser die Nederlands zingt. Oké, komt-ie, Nicole.

Ja, en dat was er natuurlijk, Rob de Nijs met het ritme van de regen. Oftewel The Rhythm of the Rain. Natuurlijk ook uit het Engels vertaald. Of misschien wel, ja, overgeschreven, weet ik ook niet precies. Maar het kan gebeuren. Nou mensen, heb ik ook deze nog voor je klaarstaan. Dat is Moeder, ik smeek je, maak van je baby's toch geen cowboys. Gaat natuurlijk over een vrachtwagenchauffeur.

Ja, mensen, dat was het dan, moeders. Ik smeek je, maak toch voor je baby's geen cowboys. Oké, nou, ik heb nog eentje. We hebben vanavond een beetje de Afrikanen zonder ons een beetje zitten verwaarlozen. Maar dat geeft niks, ik heb er een gevonden. Hier komt ie, het is Zuidwest. En Jezel zingt haar treffer. Wat zie je schrijf, het hoor, die land waar zij als kind gewoon het. Oké. Ik weet ook het verkeerd uitspreek, maar dat geeft niks.

0: Ja, dat was de koning op de baan natuurlijk, de King of the Road. Oké, mensen, dat bij het ene laatste liedje. Ik heb er nog één klaarstaan. Dat mag vanavond niet ontbreken. Het is natuurlijk mijn levenslied. Dat begrijpen jullie wel, dat moet, hoort erbij. Allemaal. En ja, ik ga het zo voor je spelen. Maar ik wou eerst even gedag zeggen. Baie dank aan al de Afrikaners die weer geluisterd hebben. En aan Teun voor het meedoen met liedjes vinden. Allemaal weer bedankt voor het luisteren in de Nederlanden hier in Australië. Auf Wiedersehen aan de Duitsers en aan de mensen die in het Engels meegeluisterd hebben. I hope you enjoyed the Dutch program tonight with a lot of songs relating to English and some to France and some to Germany. Oké, folks, nog eentje eruit gaan en dan is het weer voorbij tot volgende week. Volgende maand alweer. De 2e augustus volgende week. Dus dan ben we er weer bij. Dit is natuurlijk Peter Blanker en jullie kennen hem allemaal. Groetjes, tot volgende week. Hoi.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.